Yeah, underground house music. Be released at the Experience 5. Yeah, daar radio zender. Wat vast het te betreffen is. Was in die veelvoud. En einfach, dass er da is. Een mega bereicherung für Stadt Basel. En ik hoop ook voor de rest van de Schweiz.

Ja, Release Radix 24,5. 2 minuten op 4 op nu in Los Angeles Release Radix 24,5. Met Luis en met Liebe im Untergrund. Jawohl. Ja.

20 minuten op. We staan hier, Release Radio X. Hier, in Loze. Daar staan we voor, de Underground Troepring. Hier, in Hintgrond, Matthias Meijer, Infinity.

Yeah, released audio experience 5 house music all night long. Het is al 12 uur, mag ik lief hierover. Dankzij de beaks is Freddy mega